0: Swahili, níles go mar láir mór an Swahili, cinn siar mach lár san níl chóla ma abar te bháin a Swahili, beidra go níar a rodi cinn te Swahili
1: na
0: heistori.
1: Se, hei bwyl tiar me ha barizáko, ní ma fóra ha sána, ní ma fóra hi sána kua hapa. Si wadza ku sema ki Swahili vizúri si ku hizi, ma na si zoe ku sema ki Swahili. Dorsme kar kapanin chelom ervalort as swahili akh niyam moranjesh ni velort ashte kes mashin ta tame tam khot swahili rinch mergyakh martero
0: chetim gun ya hatu shis khigvel takhti yarum khay gegen jero shakh ni kut word ni jero khay ma fein agus jack charles a mast no li bi vi on ultula deli is kanter fear all in as
1: normal Fear all in. I guess if you mention Nora, I'm sure, well, Lelin Honor Lokoike, Imakti Akarashu, and Shane, Lerti, I guess, or the L. I guess, Wulmele, Kathleen Bernie Hain, and Shane, I guess, Len Affair,
0: Mihal,
1: Shane, Nira says a mile in Bautisha, Akhisha, this mile, Nora, I guess, the Antimam, Anspree. Any look, I guess, he may hear trash or court talk of a hit or really nor nor chesham or the ring may hang as a coven of Ladgon in Milena. I guess, Homeration Chinix Vishan Sam Katlina Kalris Achvi Fair as Poed,
0: Chan,
1: Mihal, Chester Fair as Poed, Ach, ma ein riecht ergoine achnik me nara. Agus rotelli vi chans ham gresteach ag tiachtaur ni rastuch.
0: O, tiachtini?
1: O, ja. Et is ach, vi se anlaag. Chul me goi nir, chul me ach an goig ach a laort isti aal.
0: O, se angu tiwan?
1: Agus fi waan erbshen, vi mwte kaint le fair erwoorden die we moeten geren een tombe megalithic is in want maken ze als wie je zegt lortlin als koeke als wie je zegt na er verscoord blinde ach maar zijn heen wie thouw nog koeke ah
0: wel kent ze wie is de die gaan alle geren hoe hij kan mij chans papelen terwijl hij wel eens in
1: wie leuk het hier opnieuw zien ik het ik met een dokter Seamus O'Caha in Rijs.
0: O, Seamus
1: O'Caha. Ja, lachis. Agus vi...
0: Braile Seamus a teus in Tíra, chomai. Met hu fannat a wadda in Seamus Mio?
1: Ni vei mensa ach lawa medde. Minchin kame agalir kurz muinti gondai a lietro. Agus in chin beim reis narin.
0: O, Seamus.
1: Erfa kaikishe. Nish moor, gus gamai shir gehinnish me an agus gehinnisir níisin agus nisin gama waile lár vi lúnsa
0: ta sil bera agad wala hir
1: á wail ja sa djer hir hál
0: sen skuil áhas art garólam tu gailge gúltu anan e sio i anu gúltu anan gailge a lauart sled a wintir fein an áren agus an áti gaila fein am sio
1: ta an áthar titir gul man anu sin is eistig mach sil agus ta di aladid agus is ein tochrod gorin men chodis mwg yn taidi ta tin tam ty hir gan gnaad rwgw mahenair bim kain ti gwni le ta melen agus nain elen gawrwch Tomas o hir naan agus i rawr ane gawrwch agus ta chyd na gwni gudirach tú hir gan teach ar gom hena éid tárig. Cé blin áhain, so hánig mer éis ríist ar nós a bradán.
0: Se, tá tú chasta ar da gúchas mar a djarra. Cédim gúil, seat gúil tán án stébe gór an a chana gúil?
1: Well, já, ach, mar búl dármat dín tám éid, ach, bíachá kopl rán bét, éid, gúchil gúnéan. Uchlonen mes frekin hen kali

Alaeri, agus vor geet van te staken die chlorella koolbien on de baan, agus dan jakkeol, agus ora namsarib, eerst nacht, edersha, agus an eichlok. Selang wel na shablom, agus an usselang manisch op tanjev, as chlor na hiche en nacht. Er nu de schacht in de show bij vele James Morrison en Schul en Malle Ederga aan. Agus tamoetikal sheer kutie an de kene, leentje katse, fiche fiche do, gus eichtje moet dat kut.